met moeder. Mielita, met je. Der hij het tempri kom zien. En er de ost is, was niet te gek. Haza indultam, úgy ahogy jöttem, viszont.